Ik ben getend dat ik morgen ga beter meer. Als ik de wit maand om in de gejaagd download, hoe je dit dan ook kan. We dan houden schikkenis, kun je ons tegen die schapen bij die niet zoals die schapen bij die nu annual Marlon Cowboy Memorial Basketball Tournament die dood hoe je ga en is te discussen door jullie bij sommige schakel bij hem en jij discussiet. Maar zie ik die schapen tegen meer dan snijgen nou hoe je dit ga hoe je meer dan den hoe hij wat begint bij sommige niet nu bij sommige discussen bij hem en jij is verbied nou dat ik zit. Eerlijk kun je ons tegen die schapen hosten aan het tegen het Board of Compensation Representative Gawain Joe Scott to go. We got Board of Comp. I knew which gig and which gets a representative and then they magnet.

0: ons gedabant. Wanneer de we weet je dat, weet je die nano, zodat die wat weet je god wanneer dit. En wanneer weet je eens hoe je dat zijn dat, moet je mij ook komen.
1: Ergen heb je twee Johnny Sagnes, hij is mij die stel je ik heb het barm stond, dat was een beetje de weet je, dat kan nana je je is bij hem ko wanneer ik mij bij hem ano een nieuw gaai hem heeg. Hoe mag ik mijn eigen nou je bij hem, kijk nou je bij twee Laurent McKenzie en ik moet, hoe die dat je gaai he. Stanley Mission Saskatchewan Woodland Creek kan eso ekuni onagmo nai negosh isinkadeyo